0: leg aan bisho. Wat kom hier in de pool? Hang hier in gang daar bij de korbe. Ik kom maar, dit is de moment loon mig per. Dit is de pagamente. Dit is de team school mooi kem. Alleen ben je mijn foundation body. Qua FC, qua nog pijn, pinta bakadoe baroni. Maar ik kom moeilijk voor. En die katak me beren, wie voor je met die door school mooi kennen go district. Zo kan ik komen doen, ja, wat? Ja, dan kan ik komen hier.
1: Wanneer wat door te daro.
2: Kim Gang Music.
1: Pierre Bourou, Tonya Beach, Speak Farmer, Bon Mapegik.